It is our very own Jody Yankees doing justice to Paradise Road, taking us to the year 1979, when it was written by Patrick van Blerk and Francois Roos, and recorded in 1980 by a group called Joy, a female band, a girl band called Joy. Nou, die enekie was in die 80s, was dit vir 9 weke lang Suid-Afrika se nummer 1. It was a hit number. En Jody doen het justice. Oh, Jody Jantjes. Super trots op jou. Paradise Road. Hartelijk goeiemorgen. Ja nee, ons keer lekker saam op jou Drive Time Show hier op Eden FM. Welkom, welkom, welkom aan allemaal wat ook aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ons dink aan Union Dale, ja, julle is daar op 98.1 FM. Luister na Plet op 99.7 FM. Kanaland, julle is op 97.9 FM. Hesekwak, ons natuurlijk op 87.8 FM. En dan Klein Karoo, hier waar die hops homself bevind. Oudtshoorn en omliggende omgewing. Julle, of ons moet ek sê, is op 103.6. Somtijds dan spring my draadloos, dan moet ek jou weer terugbring. En hulle is om hier na 100 en ander goede toe. En dan kom ons by ander goede uit. En hy moet op 103.6 wees. Dis waar hy moet wees, hier in die hoering. En dan langs die kus vind ons een prachtige luisteraars vir ons op 93.8, of jy kan vir ons aanlyn luister by www.edenfm.co.za. 12 minute voor 4. So ja, wat is dit wat jy nie beheer oor het nie, wat jy al op jou levenspad al gekry het, ja. Ek dink ook aan somtijds nie, wat een mens iemand anders optrede. Jy wil beheer oor dit uitoefen. En hoe vroeger mense in jou leven beginne besef, but I've got no control how other people react. Ja. Ek het nie beheer daar oor. Ek het beheer oor hoe ek in 'n bepaalde situasie myself oriënteer. So ek dink ons moet ook kyk aan hoe verskuif ons die fokus. Een bykie meer daar oor net na ons advertensiebreek. So bly gerus ingehaak en bly ingeskakeld. Dis jou opskedops hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys.

Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in FM, baie dankie aan my collega Paula Maas vanuit ons Oudtshoorn atelier. Lekker om die span te kan hoor vanuit Oudtshoorn. Ek weet daar is een krachtprobleem wat daar is, maar ons het daarom kon moeite maak en seker maar dat Paul saam met u as ons

0: It is Michael McDonald. I keep forgetting. Lekkertje. Ah, nice kompijs. Dat is wel mijn mooiste gaan op een maandagmiddag. Hier in FM. Your voice in paradise.
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Intussen bly ons by die langarm vibes, want niemand gaan uitmis nie. Niemand gaan uitmis nie. Ons gaan optrek in groot getalle. Kry gerus jou kaartjies. By Iwet, ja kaartjies, koop sommer by jy en jou pa, dan koop nou een keer klaar, koop jou vriende, koop jou familie. Dis die 1 FM Langarm Dance, oh dis een groote, dis een groote. Pastor Malcolm de Jager het een prachtige moos, by hartelijk goeiemiddag.
6: Dag sê Polle Hops, in die streek, ou Polletjie, dis een blauw maandag gewees vandag van my.
0: Ze
6: heeft jou ook niks gedoen nie.
0: Ai, paste.
6: Gooi jy ding in die lucht, bro. Het is begin van een nieuwe week.
0: Daar is hy, paste.
6: En laat hom in die lucht, hom in die lucht op hulle.
0: Ons maak net so. Paste, vraag vir dit. En paste, gaan het kry hier op jou Drive Time Show. Lodi wie beter Beats. As Lodi Beats, Touch Me Softly. Hallo, Iren FM.
7: Hey, slow it down.

Jy moet ek Grenwell praat van lekker huis toe vat, dan is het tune soos die, hier gaat ons. Die Weskaapse grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. Sam met my, Paul Amas, Afternoon Drive. Hartlik goeie laatmiddag. Njarrr!

Ways Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Goedenavond luisteraars, welkom terug bij Lekker Lee en eens van de geskakel op Eden FM. En ek is Angelique Bazasi, die gastvrou vir hierdie maand wat ons amper alweer op een einde het. Maar ja, vandag se Lekker Lee program het gefokus op die geestesgezondheid en die geestelike welstand van tieners en adolescente wat geslagsbaseerde geweld en of vrouwenmoord ervaar het of wat as kinders daaraan blootgestel is. Ons het bespreek hoe geslagsbaseerde geweld en vrouwenmoord een jong mense emotionele, sociale en sielkundige ontwikkeling kan beïnvloed. Dit kan lei tot angst, depressie, laag selfbeeld, woede, isolasie, trauma, vertrouwensprobleme, swak skoolprestasie en riskante gedrag. Ons het ook gekyk na die waarskuwingstekens waarna ouers moet oplet, soos skielike veranderinge in gedrag, slaap- en eetpatrone, emosionele uitbarstings, onttrekking van familie en vriende, verlies aan belangstelling en veranderinge in skoolprestasie. 'N Belangrike deel van die gesprek was die rol van ouers en versorgers. Ons gedrag, woorde en die manier waarop ons konflik hanteer, kan of 'n kind se geestelike welstand ondersteun of verdere emosionele skade veroorsaak. Daarom moet ons luister sonder om te oordeel, gevoelens erken, veiligheid skep en kinders verseker dat hulle nie alleen is nie. Ons het ook beklemtoon dat ouers nie alles self hoef te hanteer nie. Wanneer 'n kind professionele ondersteuning benodig, kan ouers hulp soek by sielkundiges, maatskaplike werkers, klinieke, dokters, skole en toepaslike ondersteuningsdienste. Geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord kan ons kinders se onsigbare wonde, kan onsigbare wonde laat by ons kinders. Maar liefde, veiligheid, ondersteuning en professionele hulp kan genesing laat begin. Luister na u kind, glo u kind, moed nie u kind blameer nie en moenie bang wees om hulp te vra nie. Legally you, ons breek die stilte, ons bemagtig ons gemeenskappe en staan saam vir die veiligheid en welstand van ons kinders. Listeners, and with that, we have come to the end of tonight's Legally You program. We hope that today's discussion about the mental health and mental wellness of teenagers and adolescents who have experienced or who have been exposed to gender-based violence and femicide has reminded us of how important it is to listen to our children, to believe them, and support them emotionally. Remember, a child's behavior can sometimes tell a story they are unable to put into words. A quiet teenager, an angry teenager, or a teenager who withdraws may not need punishment. They may need someone to ask, "Are you okay? How can I help you?" To every parent and caregiver, you do not have to have all the answers, and you do not have to walk this journey alone. When you feel that you are unable to help your child, reach out to a professional. Asking for help is not a sign of weakness. It is an act of love. To every young person listening, what happened to you is not your fault. Your trauma does not define you. Your life, your voice, and your future have value. Let us be the adults who listen without judging, protect without blaming, and support without giving up. Until our next Legally You program, stay safe, take care of yourself and one another, and remember, break the silence, speak up, listen, support, heal. Where knowledge, support, and empowerment come together to build a safer community for our children. That is the vision of Legally You. Goodbye and God bless.